0: 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts meer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt-het-vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn kan 3 meter lang worden en weegt tussen de 160 en 360 kilo. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smalen, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer. Vannacht is er kans op nevel en mist en het koelt af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De 81-jarige Giuliani verkeert volgens zijn woordvoerder in kritieke, maar stabiele toestand. Wat hem mankeert is niet bekendgemaakt. Giuliani was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Hij was ook de advocaat van president Trump. Hij uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over zogenaamde verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, vannacht op sommige plaatsen nevel en mist. Het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Het is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Mickey Ketels heeft in het Canadese Vancouver opnieuw succes gevierd op de marathon. De 27-jarige Nederlandse won in 2 uur 33 minuten en 1 seconde en dook daarmee bijna 1,5 minuut onder het parcoursrecord. Ketels veroverde vorige maand in Rotterdam al de nationale marathontitel in 2 uur 30 minuten en 42 seconden. Ketels geldt als een relatieve nieuwkomer die haar hardloopcarrière combineert met een baan als stewardess. Het weer. Op sommige plaatsen nevel en mist en het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert, is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over de verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt niet al te veel voor. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Voorthuizen en Hoevelaken 4 kilometer. A28 van Zwolle naar Amersfoort, tussen Strand-Nulde en Amersfoort-Vathorst 4 kilometer. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op 5 mei is op het Agorahof het bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door een seinstoring rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Haag. ProRail weet nog niet precies hoe lang het gaat duren, maar het heeft zeker gevolgen voor de ochtendspits. De seinstoring is tussen Zoetermeer en Gouda. In Colombia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen toen een monstertruck inreed op het publiek van een tentoonstelling. 37 mensen raakten gewond. Het gebeurde in de stad Popayan in het zuidwesten van Colombia. En door een vermoedelijke uitbraak van het zeldzame Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip zijn 3 mensen overleden. Onder hen zijn een Nederlandse man van 70 en een vrouw van 69. Minstens 3 anderen zijn ernstig ziek geworden. Het weer, hier en daar nog nevel en mist. Vandaag verder wolken en zon, maar vanmiddag vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer bij 17 tot 21 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Morgen is het weer bevrijdingsdag. En dat betekent herdenken. Maar ook feest. Het bevrijdingsfeest Lelystad is van 2 uur 's middags tot 9 uur 's avonds op de Agorahof met Matthijs Biesmans als host. DJ Pablo draait en verder zijn Kioma en Gio Neil MC, Raddraaiers en de Foute Skipakken Party Crew aanwezig. Stadsdichter Jasmin Gerards opent de dag met een voordracht over vrijheid. Voor kinderen zijn er onder meer een dansworkshop van Energetic Crew, een kinderdisco van Bella Beats en een meet and greet met Bluey en Bingo. Voorts, Panna Knockout, schminken, glittertattoos, een mini-kermis en de mogelijkheid om haren te laten vlechten. En de bevrijdingsmarkt met verkoopstands en foodtrucks. Batavialand heeft een bevrijdingslunch en Theater Agora presenteert 's avonds een concert van muziekvereniging Lelystad. Mensen die leven met kanker en hun dierbaren kunnen zaterdag 30 mei gratis een vaartocht maken vanuit Lelystad Haven naar de Markerwadden. Het gaat om een initiatief van de stichting Vaarkracht, die daarvoor de medewerking heeft gekregen van 5 eigenaren van zeiljachten. Het programma voorziet in een ontvangst tussen 10:30 en 11:00 in de ochtend. Onderweg wordt uitleg gegeven over de Markerwadden en wie wil kan nog even op de eilanden een korte wandeling maken. Tegen 16:30 keren de schepen terug in de haven en is er nog, zoals dat heet, een hapje en een drankje.

0: En voor Lelystad betekent dat een kans om kennis te maken met de nieuwe overdekte boot die het station vorig jaar in gebruik heeft genomen.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Vandaag is een rustige lentedag met eerst lokaal mist en nevel in de buitengebieden van Lelystad. De zon komt zo nu en dan tevoorschijn en het blijft meestal droog. Een lokale bui kan ik echter niet uitsluiten. De kans op een bui is vanmiddag aanwezig. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 17 of 18 graden en bij weinig wind is het best aangenaam. Vanavond tijdens herdenking en vannacht is het overwegend bewolkt. Het blijft zo goed als droog. Met een minimumtemperatuur van 8 graden wordt het niet echt koud. Bevrijdingsdag is het eerst bewolkt en soms regenachtig. In de loop van de dag blijft het droog en komt de zon tevoorschijn. Door een toenemende noordelijke wind wordt het hooguit 13 of 14 graden. En dat is een stuk frisser dan vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boon.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt niet veel voor. Er staat maar een enkele file. Op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Grijzoord en Heteren 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
3: Op 5 mei is op het Agorenhof het bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Ook is het woord genocide erop geschreven, meldt Stadsomroep AT5. Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. Om 8 uur worden er kransen gelegd om oorlogsslachtoffers te herdenken. Volgens de omroep zijn schoonmakers nu bezig de verf van het monument te verwijderen. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. Op een camping in Amerikaanse staat Oklahoma zijn gewonden gevallen bij een schietpartij. Zeker 10 mensen zijn naar ziekenhuis gebracht. De politie zegt dat er een feest was bij het meer bij die camping.
7: There's a party at Lake Arcadia. We have transported 10 to area metro hospitals. However, there will be more victim numbers coming in as some did take their own personal vehicles to the hospital.
6: Er zijn berichten dat 1 of meer schutters de bossen rond de camping in zijn gevlucht. De politie zegt dat er nog niemand is gearresteerd. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Utrecht en Den Haag rijden geen treinen, meldt de NS. Ook rijden er geen treinen van Den Haag naar onder meer Enschede en Leeuwarden. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang het duurt. Een vermoedelijke uitbraak van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie 2 Nederlanders. Zo gaan om een 70-jarige man en een 69-jarige vrouw. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen, zegt correspondent Alice van Gelder.
8: Het zou bijna nooit overgaan van mens op mens, maar ja, dat is hier misschien dus wel gebeurd. Dat gaan ze dus verder onderzoeken. Je krijgt eerst milde griepklachten, maar het kan dus ook fataal zijn, zoals we hier zien.
6: Zeker 3 andere opvarenden van het schip zijn ziek geworden. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag landinwaarts een enkele bui, met kans op onweer. Later gaat het in het zuidoosten regenen. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Verkeersinformatie.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt maar weinig voor. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Er rijdt het langzaam tussen Stroe en Hoevelaken 5 kilometer. De extra reistijd is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Op 5 mei is op het Agorahof het Bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het Bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
4: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
5: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Ook is het woord genocide erop geschreven, meldt Stadsomroep AT5. Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. Bij een camping aan een meer in de Amerikaanse staat Oklahoma zijn gewonden gevallen bij een schietpartij. Zeker 10 mensen zijn naar ziekenhuizen gebracht. Anderen zijn zelf naar het ziekenhuis gereden. En het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Utrecht en Den Haag rijden geen treinen, meldt de NS. En ook niet tussen de treinen van Den Haag naar onder meer Enschede en Leeuwarden. Het weer wisselend bewolkt, grotendeels wel droog. Vanmiddag landinwaarts een enkele bui met kans op onweer. En in het zuidoosten gaat het later echt regenen. Het is nog wel steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
6: Morgen is het weer bevrijdingsdag. En dat betekent herdenken. Maar ook feest. Het Bevrijdingsfeest Lelystad is van 2 uur 's middags tot 9 uur 's avonds op de Agorahof met Matthijs Biesmans als host. DJ Pablo draait en verder zijn Kioma en Joe Neal MC, Raddraaiers en de Foute Skipakken Party Crew aanwezig. Stadsdichter Jasmin Gerards opent de dag met een voordracht over vrijheid. Voor kinderen zijn er onder meer een dansworkshop van Energetic Crew, een kinderdisco van Bella Beats en een meet and greet met Bluey en Bingo. Voorts, panna knockout, schminken, glittertattoos, een mini-kermis en de mogelijkheid om haren te laten vlechten. En de bevrijdingsmarkt met verkoopstands en foodtrucks. Batavialand heeft een bevrijdingslunch en Theater Agora presenteert 's avonds een concert van muziekvereniging Lelystad. Mensen die leven met kanker en hun dierbaren kunnen zaterdag 30 mei gratis een vaarttocht maken vanuit Lelystad Haven naar de Markerwadden. Het gaat om een initiatief van de stichting Vaarkracht, die daarvoor de medewerking heeft gekregen van 5 eigenaren van zeiljachten. Het programma voorziet in een ontvangst tussen 10:30 en 11:00 in de ochtend. Onderweg wordt uitleg gegeven over de Markerwadden en wie wil kan nog even op de eilanden een korte wandeling maken. Tegen 16:30 keren de schepen terug in de haven en is er nog, zoals dat heet, een hapje en een drankje. Aanmelden kan onder meer via onze site. De stichting, die nu aan haar 14e seizoen begint, is destijds speciaal voor dit soort activiteiten opgericht. Inmiddels beschikt ze naar eigen zeggen over een bestand van 300 schepen. En om in nautische sferen te blijven, 9 mei is het Nationale Reddingsbootdag. En voor Lelystad betekent dat een kans om kennis te maken met de nieuwe overdekte boot die het station vorig jaar in gebruik heeft genomen.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
7: Vandaag is een rustige lentedag met eerst lokaal mist en nevel in de buitengebieden van Lelystad. De zon komt zo nu en dan tevoorschijn en het blijft meestal droog. Een lokale bui kan ik echter niet uitsluiten. De kans op een bui is vanmiddag aanwezig. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 17 of 18 graden en bij weinig wind is het best aangenaam. Vanavond tijdens herdenking en vannacht is het overwegend bewolkt. Het blijft zo goed als droog. Met een minimumtemperatuur van 8 graden wordt het niet echt koud. Bevrijdingsdag is het eerst bewolkt en soms regenachtig. In de loop van de dag blijft het droog en komt de zon tevoorschijn. Door een toenemende noordelijke wind wordt het hooguit 13 of 14 graden. En dat is een stuk frisser dan vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boon.
8: Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is niet bijzonder druk op de weg. Er staan maar een paar files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Er rijden langzaam tussen Stroe en Hoevelaken. A2 Utrecht Den Bosch tussen de afrit Geldermals en Zaltbommel. En op de A12 Duitse grens Utrecht tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek. In alle gevallen is de vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt. Of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft de VS gewaarschuwd om niet de straat van Hormuz binnen te varen. Het hoofd van de Iraanse strijdkrachten zegt keihard te zullen reageren op iedere dreiging en dat koopvaardijschepen en olietankers zich niet mogen verplaatsen zolang ze daar geen toestemming voor hebben van Iran. Het dreigement komt na het bericht van de Amerikaanse president Trump, die zegt dat de VS vandaag begint met het begeleiden van schepen die vastzitten in de Zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Bij het monument is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is, zegt ze. Premier Jette noemt de bekladding een idiote en volstrekt onacceptabele actie. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is onbekend. Er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer tussen Den Haag en Gouda wordt langzaamaan hervat. Het was vanochtend ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Daardoor reden er veel minder treinen. ProRail zegt dat de seinstoring is verholpen, maar dat het nog even kan duren voordat alles weer rijdt volgens de dienstregeling. Dan het weer. Veel bewolking, maar op de meeste plaatsen eerst droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog en dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op 5 mei is op het Agorahof het Bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het Bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
4: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
5: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
6: Morgen is het weer Bevrijdingsdag. En dat betekent herdenken. Maar ook feest. Het Bevrijdingsfeest Lelystad is van 2 uur 's middags tot 9 uur 's avonds op de Agorahof met Matthijs Biesmans als host. DJ Pablo draait en verder zijn Kioma en Gio MC, Raddraaiers en de Foute Skipakken Party Crew aanwezig. Stadsdichter Jasmin Gerard opent de dag met een voordracht over vrijheid. Voor kinderen zijn er onder meer een dansworkshop van Energetic Crew, een kinderdisco van Bella Beats en een meet and greet met Bluey en Bingo. Voorts, Panna Knockout, schminken, glittertattoos, een mini-kermis en de mogelijkheid om haren te laten vlechten. En de bevrijdingsmarkt met verkoopstands en foodtrucks. Batavialand heeft een bevrijdingslunch en Theater Agora presenteert 's avonds een concert van muziekvereniging Lelystad. Mensen die leven met kanker en hun dierbaren kunnen zaterdag 30 mei gratis een vaarttocht maken vanuit Lelystad Haven naar de Markerwadden. Het gaat om een initiatief van de stichting Vaarkracht, die daarvoor de medewerking heeft gekregen van 5 eigenaren van zeiljachten. Het programma voorziet in een ontvangst tussen 10:30 en 11:00 in de ochtend. Onderweg wordt uitleg gegeven over de Markerwadden en wie wil kan nog even op de eilanden een korte wandeling maken. Tegen 16:30 keren de schepen terug in de haven en is er nog, zoals dat heet, een hapje en een drankje. Aanmelden kan onder meer via onze site. De stichting, die nu aan haar 14e seizoen begint, is destijds speciaal voor dit soort activiteiten opgericht. Inmiddels beschikt ze naar eigen zeggen over een bestand van 300 schepen. En om in nautische sferen te blijven, 9 mei is het Nationale Reddingsbootdag. En voor Lelystad betekent dat een kans om kennis te maken met de nieuwe overdekte boot die het station vorig jaar in gebruik heeft genomen.
5: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
7: Vandaag is een rustige lentedag met eerst lokaal mist en nevel in de buitengebieden van Lelystad. De zon komt zo nu en dan tevoorschijn en het blijft meestal droog. Een lokale bui kan ik echter niet uitsluiten. De kans op een bui is vanmiddag aanwezig. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 17 of 18 graden en bij weinig wind is het best aangenaam. Vanavond tijdens herdenking en vannacht is het overwegend bewolkt. Het blijft zo goed als droog. Met een minimumtemperatuur van 8 graden wordt het niet echt koud. Bevrijdingsdag is het eerst bewolkt en soms regenachtig. In de loop van de dag blijft het droog en komt de zon tevoorschijn. Door een toenemende noordelijke wind wordt het hooguit 13 of 14 graden. En dat is een stuk frisser dan vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boon.
5: Verkeersinformatie.
8: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op 5 mei is op het Agorahof het Bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het Bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt keihard te reageren op iedere dreiging in de straat van Hormuz. Het land waarschuwt de VS om de zeestraat niet binnen te varen. Ook zegt Iran dat schepen daar zich niet zonder toestemming mogen verplaatsen. Iran reageert op president Trump, die zegt dat de VS vanaf vandaag schepen begeleidt die vastzitten in de zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Die plek is vanavond om 8:00 de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is. Premier Jetten noemt het een idiote en volstrekt onacceptabele actie. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. In Moskou is een drone ingeslagen in een woontoren. Dat heeft de burgemeester van de Russische hoofdstad gezegd. Hij zei ook dat niemand gewond is geraakt. Op beelden is te zien dat een paar van de hogere etages zijn beschadigd. De brokstukken van de toren kwamen neer op geparkeerde auto's naast het gebouw. Het complex staat in een rijke buurt in Moskou en is niet ver van het Kremlin. Marianne Vos kan niet meer verder met de Vuelta voor vrouwen. De 38-jarige wielrenner viel gisteren in de eerste etappe en leek in eerste instantie in orde. Ze maakte de eerste rit in de Ronde van Spanje nog af. Maar nu blijkt dat ze haar sleutelbeen heeft gebroken. Marianne Vos was bij haar vorige 3 deelnames aan de Vuelta goed voor 6 ritzegers. Dan het weer, veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog, bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op 5 mei is op het Agorahof het Bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het Bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Morgen is het weer Bevrijdingsdag en dat betekent herdenken. Maar ook feest. Het Bevrijdingsfeest Lelystad is van 2 uur 's middags tot 9 uur 's avonds op de Agorahof met Matthijs Biesmans als host. DJ Pablo draait en verder zijn Kioma en Gio MC, Raddraaiers en de Foute Skipakken Party Crew aanwezig. Stadsdichter Jasmin Gerard opent de dag met een voordracht over vrijheid. Voor kinderen zijn er onder meer een dansworkshop van Energetic Crew, een kinderdisco van Bella Beats en een meet and greet met Bluey en Bingo. Voorts, panna knockout, schminken, glittertattoos, een mini-kermis en de mogelijkheid om haren te laten vlechten. En de bevrijdingsmarkt met verkoopstands en foodtrucks. Batavialand heeft een bevrijdingslunch en Theater Agora presenteert 's avonds een concert van muziekvereniging Lelystad. Mensen die leven met kanker en hun dierbaren kunnen zaterdag 30 mei gratis een vaarttocht maken vanuit Lelystad Haven naar de Markerwadden. Het gaat om een initiatief van de stichting Vaarkracht, die daarvoor de medewerking heeft gekregen van 5 eigenaren van zeiljachten. Het programma voorziet in een ontvangst tussen 10:30 en 11:00 in de ochtend. Onderweg wordt uitleg gegeven over de Markerwadden en wie wil kan nog even op de eilanden een korte wandeling maken. Tegen 16:30 keren de schepen terug in de haven en is er nog, zoals dat heet, een hapje en een drankje. Aanmelden kan onder meer via onze site. De stichting, die nu aan haar 14e seizoen begint, is destijds speciaal voor dit soort activiteiten opgericht. Inmiddels beschikt ze naar eigen zeggen over een bestand van 300 schepen. En om in nautische sferen te blijven, 9 mei is het Nationale Reddingsbootdag. En voor Lelystad betekent dat een kans om kennis te maken met de nieuwe overdekte boot die het station vorig jaar in gebruik heeft genomen.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag is een rustige lentedag met eerst lokaal mist en nevel in de buitengebieden van Lelystad. De zon komt zo nu en dan tevoorschijn en het blijft meestal droog. Een lokale bui kan ik echter niet uitsluiten. De kans op een bui is vanmiddag aanwezig. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 17 of 18 graden en bij weinig wind is het best aangenaam. Vanavond tijdens herdenking en vannacht is het overwegend bewolkt. Het blijft zo goed als droog. Met een minimumtemperatuur van 8 graden wordt het niet echt koud. Bevrijdingsdag is het eerst bewolkt en soms regenachtig. In de loop van de dag blijft het droog en komt de zon tevoorschijn. Door een toenemende noordelijke wind wordt het hooguit 13 of 14 graden. En dat is een stuk frisser dan vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boon.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Op 5 mei is op het Agorahof het Bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het Bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De politie is op zoek naar 3 verdachten vanwege de bekladding van het monument op de Dam. Dat is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. De actie is opgeëist door activisten van Palestine Action Amsterdam. Ze noemen het hypocriet dat slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, terwijl er volgens hen geen aandacht is voor de voortdurende genocide. Op de Dam is vanavond om 8:00 de nationale dodenherdenking. Schoonmakers zijn druk bezig het monument schoon te krijgen. De verwachting is dat dat op tijd zal lukken. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die erop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de agenten zich aan alle richtlijnen gehouden. De Amerikaanse gamewinkel GameStop wil de veilingsite eBay opkopen voor ruim 47 miljard euro. Dat is opvallend omdat GameStop een veel lagere beurswaarde heeft dan eBay. Bovendien heeft het de afgelopen jaren in de VS veel gamewinkels moeten sluiten. Voor de overname zou GameStop miljarden dollars moeten lenen. 5 jaar geleden ontstond er een enorme hype rond GameStop. Mensen kochten toen massaal aandelen, waardoor de prijzen in korte tijd hard stegen. Wielrenster Marianne Vos heeft haar sleutelbeen gebroken en stopt daarom met de Vuelta voor vrouwen. Vos viel gisteren in de eerste etappe aan het begin van een afdaling, maar ze maakte die rit nog wel af. Dan het weer vanmiddag, stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens de dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. En dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: Lelystad.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Morgen is het weer Bevrijdingsdag en dat betekent herdenken. Maar ook feest. Het Bevrijdingsfeest Lelystad is van 2 uur 's middags tot 9 uur 's avonds op de Agorahof met Matthijs Biesmans als host. DJ Pablo draait en verder zijn Kioma en Gio Neal MC, Raddraaiers en de Foute Skipakken Party Crew aanwezig. Stadsdichter Jasmin Gerards opent de dag met een voordracht over vrijheid. Voor kinderen zijn er onder meer een dansworkshop van Energetic Crew, een kinderdisco van Bella Beats en een meet and greet met Bluey en Bingo. Voorts, Panna Knockout, schminken, glittertattoos, een mini-kermis en de mogelijkheid om haren te laten vlechten. En de bevrijdingsmarkt met verkoopstands en foodtrucks. Batavialand heeft een bevrijdingslunch en Theater Agora presenteert 's avonds een concert van muziekvereniging Lelystad. Mensen die leven met kanker en hun dierbaren kunnen zaterdag 30 mei gratis een vaartocht maken vanuit Lelystad Haven naar de Markerwadden. Het gaat om een initiatief van de stichting Vaarkracht, die daarvoor de medewerking heeft gekregen van 5 eigenaren van zeiljachten. Het programma voorziet in een ontvangst tussen 10:30 en 11:00 in de ochtend. Onderweg wordt uitleg gegeven over de Markerwadden en wie wil kan nog even op de eilanden een korte wandeling maken. Tegen 16:30 keren de schepen terug in de haven en is er nog, zoals dat heet, een hapje en een drankje. Aanmelden kan onder meer via onze site. De stichting, die nu aan haar 14e seizoen begint, is destijds speciaal voor dit soort activiteiten opgericht. Inmiddels beschikt ze naar eigen zeggen over een bestand van 300 schepen. En om in nautische sferen te blijven, 9 mei is het Nationale Reddingsbootdag. En voor Lelystad betekent dat een kans om kennis te maken met de nieuwe overdekte boot die het station vorig jaar in gebruik heeft genomen.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het blijft de rest van de dag overwegend droog in Lelystad. Alleen zeer plaatselijk kan een enkele bui ontstaan. De komende uren is het met soms zonneschijn en 17 of 18 graden best aangenaam. Tijdens de herdenking vanavond is het zo goed als droog bij 13 of 14 graden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Vannacht trekken wolkenvelden over de stad. Later kan het licht regenen, maar met een minimumtemperatuur van 8 graden is het niet echt koud. Morgen, bevrijdingsdag, start bewolkt en soms nat. In de loop van de dag blijft het vaker droog en komt de zon af en toe tevoorschijn. Door een matige tot vrij krachtige noordoostenwind is het een stuk minder warm dan vandaag. Woensdag tot en met vrijdag is het droog en best fraai lenteweer met geregeld zonneschijn. De noordoostenwind neemt iets in kracht af, maar met hooguit 12 tot 14 graden is het net als morgen te fris voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Roei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Duitse grens staat 3 kilometer file tussen Arnhem-Noord en Westervoort. De vertraging is 7 minuten. Door een ongeluk is de N798 Nijkerk-Putten in beide richtingen dicht tussen Nijkerk Centrum en Putten-Oost. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op 5 mei is op het Agorahof het bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marinefregat te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. NAC Breda heeft het kort geding in de zogenoemde paspoortkwestie verloren. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt niet overgespeeld. NAC verloor die wedstrijd met 6-0 en maakte bezwaar omdat een basisspeler van Go Ahead geen Nederlands paspoort meer had. De rechter zegt dat het belang van NAC niet opweegt tegen het belang van de KNVB. Als NAC gelijk had gekregen, hadden mogelijk 133 andere wedstrijden opnieuw gespeeld moeten worden. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden en die daarop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Videogamewinkel GameStop wil veilingsite eBay overnemen voor omgerekend ruim 47 miljard euro. En dat is opvallend omdat het Amerikaanse bedrijf een stuk kleiner is dan eBay. Om de koop te bekostigen moet het miljarden lenen. Dan het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op 5 mei is op het Agorahof het Bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het Bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Radio Lelystad.
4: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
5: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
6: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
7: Morgen is het weer Bevrijdingsdag en dat betekent herdenken. Maar ook feest. Het Bevrijdingsfeest Lelystad is van 2 uur 's middags tot 9 uur 's avonds op de Agorahof met Matthijs Biesmans als host. DJ Pablo draait en verder zijn Kioma en Gio MC, Raddraaiers en de Foute Skipakken Party Crew aanwezig. Stadsdichter Jasmin Gerards opent de dag met een voordracht over vrijheid. Voor kinderen zijn er onder meer een dansworkshop van Energetic Crew, een kinderdisco van Bella Beats en een meet and greet met Bluey en Bingo. Voorts, Panna Knockout, schminken, glittertattoos, een mini-kermis en de mogelijkheid om haren te laten vlechten. En de bevrijdingsmarkt met verkoopstands en foodtrucks. Batavialand heeft een bevrijdingslunch en Theater Agora presenteert 's avonds een concert van muziekvereniging Lelystad. Mensen die leven met kanker en hun dierbaren kunnen zaterdag 30 mei gratis een vaarttocht maken vanuit Lelystad Haven naar de Markerwadden. Het gaat om een initiatief van de stichting Vaarkracht, die daarvoor de medewerking heeft gekregen van 5 eigenaren van zeiljachten. Het programma voorziet in een ontvangst tussen 10:30 en 11:00 in de ochtend. Onderweg wordt uitleg gegeven over de Markerwadden en wie wil kan nog even op de eilanden een korte wandeling maken. Tegen 16:30 keren de schepen terug in de haven en is er nog, zoals dat heet, een hapje en een drankje. Aanmelden kan onder meer via onze site. De stichting, die nu aan haar 14e seizoen begint, is destijds speciaal voor dit soort activiteiten opgericht. Inmiddels beschikt ze naar eigen zeggen over een bestand van 300 schepen. En om in nautische sferen te blijven, 9 mei is het Nationale Reddingsbootdag. En voor Lelystad betekent dat een kans om kennis te maken met de nieuwe overdekte boot die het station vorig jaar in gebruik heeft genomen.
6: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
8: Het blijft de rest van de dag overwegend droog in Lelystad. Alleen zeer plaatselijk kan een enkele bui ontstaan. De komende uren is het met soms zonneschijn en 17 of 18 graden best aangenaam. Tijdens de herdenking vanavond is het zo goed als droog bij 13 of 14 graden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Vannacht trekken wolkenvelden over de stad. Later kan het licht regenen, maar met een minimumtemperatuur van 8 graden is het niet echt koud. Morgen, bevrijdingsdag, start bewolkt en soms nat. In de loop van de dag blijft het vaker droog en komt de zon af en toe tevoorschijn. Door een matige tot vrij krachtige noordoostenwind is het een stuk minder warm dan vandaag. Woensdag tot en met vrijdag is het droog en best fraai lenteweer met geregeld zonneschijn. De noordoostenwind neemt iets in kracht af, maar met hooguit 12 tot 14 graden is het net als morgen te fris voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
9: Verkeersinformatie.
10: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Op de A28 rijdt het wat langzamer. De weg vanuit Utrecht naar Amersfoort. Tussen De Bilt en Soesterberg, 5 kilometer en 10 minuten. De rechter rijstrook is dicht. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
2: Dit is deze week de Radio Lelystad.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: Op 5 mei is op het Agorenhof het Bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het Bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houderwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Hun lichamen worden later naar Nederland gebracht. Het schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marineschip te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. De VS ontkent dat er een marineschip is aangevallen door Iran. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak die tegen hem loopt. Dat heeft het zogenoemde dekenberaad bekendgemaakt. De afgelopen maanden zijn er met meerdere advocaten gesprekken gevoerd, maar niemand bleek bereid om de zaak tegen Taghi op zich te nemen. Ridouan Taghi is de hoofdverdachte in het Marengo-proces en zit al een jaar zonder advocaten. Vincent van Sliedrecht stopt na bijna 3 jaar als bondscoach van de Nederlandse basketbalsters. Hij combineerde die functie met zijn werk als coach van LWD Basket in Leeuwarden. En wie van Sliedrecht opvolgt is onbekend. Dan nog het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog, bij 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog. Het wordt dan 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Door bergingswerkzaamheden viel op de A28 Utrecht-Amersfoort tussen De Bilt en Soesterberg. 4 kilometer en 10 minuten. De rechterrijstrook is voorlopig nog dicht. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Op 5 mei is op het Agorahof het Bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het Bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Morgen is het weer Bevrijdingsdag en dat betekent herdenken. Maar ook feest. Het Bevrijdingsfeest Lelystad is van 2 uur 's middags tot 9 uur 's avonds op de Agorahof met Matthijs Biesmans als host. DJ Pablo draait en verder zijn Kioma en Gionil MC, Raddraaiers en de Foute Skipakken Party Crew aanwezig. Stadsdichter Jasmin Gerard opent de dag met een voordracht over vrijheid. Voor kinderen zijn er onder meer een dansworkshop van Energetic Crew, een kinderdisco van Bella Beats en een meet and greet met Bluey en Bingo. Voorts, panna knockout, schminken, glittertattoos, een mini-kermis en de mogelijkheid om haren te laten vlechten. En de bevrijdingsmarkt met verkoopstands en foodtrucks. Batavialand heeft een bevrijdingslunch en Theater Agora presenteert 's avonds een concert van muziekvereniging Lelystad. Mensen die leven met kanker en hun dierbaren kunnen zaterdag 30 mei gratis een vaarttocht maken vanuit Lelystad Haven naar de Markerwadden. Het gaat om een initiatief van de stichting Vaarkracht, die daarvoor de medewerking heeft gekregen van 5 eigenaren van zeiljachten. Het programma voorziet in een ontvangst tussen 10:30 en 11:00 in de ochtend. Onderweg wordt uitleg gegeven over de Markerwadden en wie wil kan nog even op de eilanden een korte wandeling maken. Tegen 16:30 keren de schepen terug in de haven en is er nog, zoals dat heet, een hapje en een drankje. Aanmelden kan onder meer via onze site. De stichting die nu aan haar 14e seizoen begint is destijds speciaal voor dit soort activiteiten opgericht. Inmiddels beschikt ze naar eigen zeggen over een bestand van 300 schepen. En om in nautische sferen te blijven, 9 mei is het Nationale Reddingsbootdag. En voor Lelystad betekent dat een kans om kennis te maken met de nieuwe overdekte boot die het station vorig jaar in gebruik heeft genomen.
2: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het blijft de rest van de dag overwegend droog in Lelystad. Alleen zeer plaatselijk kan een enkele bui ontstaan. De komende uren is het met soms zonneschijn en 17 of 18 graden best aangenaam. Tijdens de herdenking vanavond is het zo goed als droog bij 13 of 14 graden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Vannacht trekken wolkenvelden over de stad. Later kan het licht regenen, maar met een minimumtemperatuur van 8 graden is het niet echt koud. Morgen, bevrijdingsdag, start bewolkt en soms nat. In de loop van de dag blijft het vaker droog en komt de zon af en toe tevoorschijn. Door een matige tot vrij krachtige noordoostenwind is het een stuk minder warm dan vandaag. Woensdag tot en met vrijdag is het droog en best fraai lenteweer met geregeld zonneschijn. De noordoostenwind neemt iets in kracht af, maar met hooguit 12 tot 14 graden is het net als morgen te fris voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
5: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Bij Soesterberg zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging kleine 10 minuten. En de A12 Utrecht richting de Duitse grens voor Westervoort 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op 5 mei is op het Agorahof het Bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het Bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
4: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
5: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Vliegbasis Geelse Rijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. Zij worden eerst allemaal gecontroleerd. De politie en de Marechaussee doen onderzoek op het terrein. Vliegbasis Geelse Rijen is de helikopterbasis van de luchtmacht. Ook zit er een centrum waar militairen worden opgeleid. Twee overleden mensen op het Nederlandse cruiseschip waar mogelijk een virus is uitgebroken zijn een man en een vrouw van 69 uit het Friese Houwerwijk. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden voor een cruise naar onder meer de Zuidpool en de Falklandeilanden. De derde overleden passagier zou een Duitser zijn. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en blijft voorlopig vastzitten. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd, dat schrijft CNN op basis van een Europese inlichtingendienst. De beveiliging zou zijn opgeschroefd vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. Dan het weer vanmiddag, een paar flinke buien met kans op onweer en hagel. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen blijft het droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt langzaam maar zeker alweer wat drukker op de weg. Wat opvalt is de A12 van Utrecht naar Duitsland. Tussen Arnhem en Westervoort sta je 10 minuten in de file door de werkzaamheden daar. Op de A28 zijn problemen. Van Utrecht naar Amersfoort heb je bij Soesterberg 10 minuten oponthoud door opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En van Amersfoort naar Zwolle sta je bij Zwolle nog eens een kwartier in de file. Door problemen met het asfalt is de spitsstrook dicht. Verder is het druk op de N325, ook door werkzaamheden. Vanuit Nijmegen sta je tussen het Gelredome en Westervoort 10 minuten in de file. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: De

0: Op 5 mei is op het Agorahof het bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vliegbasis Geelse Rijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie, meldt de Koninklijke Marechaussee. Wat er aan de hand is, is niet bekendgemaakt. 2 overleden mensen op het Nederlandse cruiseschip waar mogelijk een virus is uitgebroken zijn een man en een vrouw van 69 uit het Friese Houderwijk. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden voor een cruise naar de Zuidpool en de Falklandeilanden. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Volgens justitie is de man verward. Hij blijft vastzitten. Dan het weer. Stevige buien, mogelijk met onweer. Het is 15 tot 20 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Morgen is het weer bevrijdingsdag. En dat betekent herdenken. Maar ook feest. Het bevrijdingsfeest Lelystad is van 2 uur 's middags tot 9 uur 's avonds op de Agorahof. Met Matthijs Biesmans als host. DJ Pablo draait en verder zijn Kioma en Joneel MC, Raddraaiers en de Foute Skipakken Party Crew aanwezig. Stadsdichter Jasmin Gerards opent de dag met een voordracht over vrijheid. Voor kinderen zijn er onder meer een dansworkshop van Energetic Crew, een kinderdisco van Bella Beats en een meet and greet met Bluey en Bingo. Voorts, panna knockout, schminken, glittertattoos, een mini-kermis en de mogelijkheid om haren te laten vlechten. En de bevrijdingsmarkt met verkoopstands en foodtrucks. Batavialand heeft een bevrijdingslunch en Theater Agora presenteert 's avonds een concert van muziekvereniging Lelystad. Mensen die leven met kanker en hun dierbaren kunnen zaterdag 30 mei gratis een vaartocht maken vanuit Lelystad Haven naar de Markerwadden. Het gaat om een initiatief van de stichting Vaarkracht, die daarvoor de medewerking heeft gekregen van 5 eigenaren van zeiljachten. Het programma voorziet in een ontvangst tussen 10:30 en 11:00 in de ochtend. Onderweg wordt uitleg gegeven over de Markerwadden en wie wil kan nog even op de eilanden een korte wandeling maken. Tegen 16:30 keren de schepen terug in de haven en is er nog, zoals dat heet, een hapje en een drankje. Aanmelden kan onder meer via onze site. De stichting, die nu aan haar 14e seizoen begint, is destijds speciaal voor dit soort activiteiten opgericht. Inmiddels beschikt ze naar eigen zeggen over een bestand van 300 schepen. En om in nautische sferen te blijven, 9 mei is het Nationale Reddingsbootdag. En voor Lelystad betekent dat een kans om kennis te maken met de nieuwe, overdekte boot die het station vorig jaar in gebruik heeft genomen.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het blijft de rest van de dag overwegend droog in Lelystad. Alleen zeer plaatselijk kan een enkele bui ontstaan. De komende uren is het met soms zonneschijn en 17 of 18 graden best aangenaam. Tijdens de herdenking vanavond is het zo goed als droog bij 13 of 14 graden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Vannacht trekken wolkenvelden over de stad. Later kan het licht regenen, maar met een minimumtemperatuur van 8 graden is het niet echt koud. Morgen, bevrijdingsdag, start bewolkt en soms nat. In de loop van de dag blijft het vaker droog en komt de zon af en toe tevoorschijn. Door een matig tot vrij krachtige noordoostenwind is het een stuk minder warm dan vandaag. Woensdag tot en met vrijdag is het droog en best fraai lenteweer met geregeld zonneschijn. De noordoostenwind neemt iets in kracht af, maar met hooguit 12 tot 14 graden is het net als morgen te fris voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Hoei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits komt steeds wat verder op gang. Op de A28 is het druk van Utrecht naar Amersfoort bij Soesterberg. De weg is weer vrij na opruimwerkzaamheden, maar de vertraging is nog een kwartier. Van Amersfoort naar Zwolle, ook op de A28, sta je bij Zwolle 20 minuten vast. Dat komt door problemen met het asfalt. Verder staan er files rond Westervoort door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland heb je daar een kwartier vertraging. Loopt ook vast op de N325. Vanuit Nijmegen sta je tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek 20 minuten vast. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Op 5 mei is op het Agorahof het Bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het Bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Vliegbasis Schilderijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens een verslaggever van Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. De politie en de Marechaussee doen onderzoek op het terrein en ook de explosieve opruimingsdienst is aanwezig. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn de gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gestolen. Daaronder zijn namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeheist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd zouden erdoor zijn getroffen, waaronder waarschijnlijk dus ook Nederlandse. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd. Volgens CNN vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. En het klimaatpanel van de VN stopt met de somberste scenario's die uitgaan van 4 tot 6 graden opwarming van de aarde in het jaar 2100. Dat meldt een groep wetenschappers die werkt aan nieuwe scenario's die vanaf volgend jaar verschijnen. In die oude rampscenario's werd er vanuit gegaan dat er niks zou veranderen op het gebied van klimaatbeleid. Maar bijvoorbeeld zonnepanelen en elektrische auto's werden sneller goedkoper dan gedacht en ook vaker gebruikt. Toch gaat het volgens wetenschappers niet lukken om die opwarming te beperken tot maximaal 2 graden, zoals in 2015 werd afgesproken in Parijs. Het weer dan verspreidt over het land kans op wat flinke buien met onweer en hagel. En het is 15 tot 20 graden nu. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen, bevrijdingsdag, in het zuidoosten regen. Op andere plekken blijft het droog. En dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer moet rekening houden met veel vertraging bij Westervoort. Op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland. Tussen Arnhem en Westervoort sta je 3 kwartier in de file door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Er zijn daar natuurlijk ook werkzaamheden aan de IJsselbrug. En het loopt daardoor ook helemaal vast op de N325 vanuit Nijmegen. Tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek, daar heb je een uur op onthoud. Op de A50 van Arnhem naar Zwolle sta je vast bij Apeldoorn. Daar is de vertraging 1 kwartier. En op de A28 staat het vast. Van Amersfoort naar Zwolle heb je bij Zwolle 1/2 uur oponthoud door problemen met het asfalt, een gat in de weg. De spitsstrook is dicht. En van Utrecht naar Amersfoort sta je bij Leusden 1 kwartier in de file door water op de weg. Daar is de linkerrijstrook dicht. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt. Of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Op 5 mei is op het Agorahof het Bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het Bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd zijn gestolen bij een hack op onderwijssoftware Canvas. Ook Nederlandse onderwijsinstellingen zijn mogelijk geraakt. Het gaat onder meer om namen, studentnummers en e-mailadressen die buiten zijn gemaakt. Vliegbasis Schilderijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Wat er aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Politie en marechaussee doen onderzoek en ook de explosieve opruimingsdienst is aanwezig. En de 33-jarige man die een aanslag zou willen plegen op de prinsessen Amalia en Alexia blijft langer vastzitten. Volgens justitie is hij verward en denkt hij dat hij een liefdesrelatie heeft met Amalia. Het weer, kans op pittige buien, temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen, elders droog en maximaal 17 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Morgen is het weer bevrijdingsdag en dat betekent herdenken. Maar ook feest. Het Bevrijdingsfeest Lelystad is van 2 uur 's middags tot 9 uur 's avonds op de Agorahof met Matthijs Biesmans als host. DJ Pablo draait en verder zijn Kioma en Gio MC, Raddraaiers en de Foute Skipakken Party Crew aanwezig. Stadsdichter Jasmin Gerards opent de dag met een voordracht over vrijheid. Voor kinderen zijn er onder meer een dansworkshop van Energetic Crew, een kinderdisco van Bella Beats en een meet and greet met Bluey en Bingo. Voorts, panna knockout, schminken, glittertattoos, een mini-kermis en de mogelijkheid om haren te laten vlechten. En de bevrijdingsmarkt met verkoopstands en foodtrucks. Batavialand heeft een bevrijdingslunch en Theater Agora presenteert 's avonds een concert van muziekvereniging Lelystad. Mensen die leven met kanker en hun dierbaren kunnen zaterdag 30 mei gratis een vaarttocht maken vanuit Lelystad Haven naar de Markerwadden. Het gaat om een initiatief van de stichting Vaarkracht, die daarvoor de medewerking heeft gekregen van 5 eigenaren van zeiljachten. Het programma voorziet in een ontvangst tussen 10:30 en 11:00 in de ochtend. Onderweg wordt uitleg gegeven over de Markerwadden en wie wil kan nog even op de eilanden een korte wandeling maken. Tegen 16:30 keren de schepen terug in de haven en is er nog, zoals dat heet, een hapje en een drankje. Aanmelden kan onder meer via onze site. De stichting, die nu aan haar 14e seizoen begint, is destijds speciaal voor dit soort activiteiten opgericht. Inmiddels beschikt ze naar eigen zeggen over een bestand van 300 schepen. En om in nautische sferen te blijven, 9 mei is het Nationale Reddingsbootdag. En voor Lelystad betekent dat een kans om kennis te maken met de nieuwe overdekte boot die het station vorig jaar in gebruik heeft genomen.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Het blijft de rest van de dag overwegend droog in Lelystad. Alleen zeer plaatselijk kan een enkele bui ontstaan. De komende uren is het met soms zonneschijn en 17 of 18 graden best aangenaam. Tijdens de herdenking vanavond is het zo goed als droog bij 13 of 14 graden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Vannacht trekken wolkenvelden over de stad. Later kan het licht regenen, maar met een minimumtemperatuur van 8 graden is het niet echt koud. Morgen, bevrijdingsdag, start bewolkt en soms nat. In de loop van de dag blijft het vaker droog en komt de zon af en toe tevoorschijn. Door een matige tot vrij krachtige noordoostenwind is het een stuk minder warm dan vandaag. Woensdag tot en met vrijdag is het droog en best fraai lenteweer met geregeld zonneschijn. De noordoostenwind neemt iets in kracht af, maar met hooguit 12 tot 14 graden is het net als morgen te fris voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar hele lange files, onder meer door wateroverlast vanwege de buien. Op de A28 merk je dat, van Utrecht naar Amersfoort bij Leusden. Twee rijstroken zijn daar dicht en de vertraging is ruim een half uur. Van Amersfoort naar Zwolle sta je op de A28 bij Zwolle ook een half uur vast. Er zit een gat in de weg, de spitsstrook is dicht. Op de A12 naar Duitsland staat een hele lange file tussen knooppunt Grijshoort en Westervoort door de nasleep van een ongeluk en de werkzaamheden. De vertraging is nog een uur. En op de A325 sta je daar ook ruim een uur in de file van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek vanaf het Gelredome. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op 5 mei is op het Agorenhof het bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: 6 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Donate Kok met het NOS-journaal. In Leipzig in Duitsland is een auto ingereden op een groep voetgangers. Het is volgens de Duitse autoriteiten niet duidelijk of dat bewust gebeurde of dat het een ongeluk was. Volgens de eerste berichten zijn er zeker 2 doden en 8 gewonden. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat Iran 4 kruisraketten heeft afgevuurd op het land. Daarvan zouden er 3 zijn neergehaald, 4 verdwenen in zee, zeggen de Emiraten. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Aan de oostkust van Dubai wordt een brand gemeld op een industrieterrein, en dat komt volgens de autoriteiten door een Iraanse droneaanval. Vliegbasis Schilserijen is vanmiddag uit voorzorg deels ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie, maar dat blijkt nu loos alarm. Op een online filmpje was te zien dat iemand het militaire terrein binnendrong, maar later bleek dat de beelden al een paar jaar oud waren. Onderzoek van de marechaussee en de politie leverde dan ook niets op. De vliegbasis is de helikopterbasis van de luchtmacht. Morgen vertrekken naar de ambassadeurs van de vrijheid in helikopters naar de verschillende bevrijdingsfestivals. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen zouden erdoor zijn getroffen, waaronder mogelijk ook Nederlandse universiteiten en hbo's. En op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Er is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. Het weer vanavond in het hele land kans op wat pittige buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen, elders droog en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan een paar hele lange files. Er is onder meer veel wateroverlast door de buien op de A28. Van Utrecht naar Amersfoort sta je tussen de afrit Den Dolder en Leusden een uur in de file. De linkerrijstrook is dicht. De A12 van Utrecht naar de Duitse grens. Daar heb je bij Westervoort 20 minuten oponthoud door een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar het staat daar ook nog vast doordat er werkzaamheden zijn. Op de A325 loopt het daar ook vast, van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Ook daar heb je een uurtijdverlies. En op de A28 richting Groningen staat file bij Zwolle door een gat in de weg. De spitsstrook is dicht en de vertraging is ruim 20 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op 5 mei is op het Agorahof het bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
4: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
5: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Leipzig is een auto ingereden op een groep voetgangers. Of dat bewust gebeurde, of dat het een ongeluk was, is nog niet duidelijk. Persbureau Reuters meldt zeker 2 doden en 8 gewonden. De bestuurder zou zijn aangehouden. De verdachte situatie op vliegbasis Schilderijen is voorbij. De helikopterbasis werd vanmiddag deels ontruimd vanwege een online filmpje waarop een indringer te zien was. Later bleek dat de beelden al een paar jaar oud waren. En in Spanje is een record hoeveelheid cocaïne onderschept op de Atlantische Oceaan. Er werd tussen de 35 en 40 ton aangetroffen. Het schip is tegengehouden en zo'n 20 mensen zijn opgepakt. Het weer dan, kans op pittige buien. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. Elders blijft het droog en dan wordt het maximaal 17 graden.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
6: Morgen is het weer bevrijdingsdag. En dat betekent herdenken. Maar ook feest. Het bevrijdingsfeest Lelystad is van 2 uur 's middags tot 9 uur 's avonds op de Agorahof met Matthijs Biesmans als host. DJ Pablo draait en verder zijn Kioma en Gio Neal MC, Raddraaiers en de Foute Skipakken Party Crew aanwezig. Stadsdichter Jasmin Gerards opent de dag met een voordracht over vrijheid. Voor kinderen zijn er onder meer een dansworkshop van Energetic Crew, een kinderdisco van Bella Beats en een meet and greet met Bluey en Bingo. Voorts, panna knockout, schminken, glittertattoos, een mini-kermis en de mogelijkheid om haren te laten vlechten. En de bevrijdingsmarkt met verkoopstands en foodtrucks. Batavialand heeft een bevrijdingslunch en Theater Agora presenteert 's avonds een concert van muziekvereniging Lelystad. Mensen die leven met kanker en hun dierbaren kunnen zaterdag 30 mei gratis een vaartocht maken vanuit Lelystad Haven naar de Markerwadden. Het gaat om een initiatief van de stichting Vaarkracht, die daarvoor de medewerking heeft gekregen van 5 eigenaren van zeiljachten. Het programma voorziet in een ontvangst tussen 10:30 en 11:00 in de ochtend. Onderweg wordt uitleg gegeven over de Markerwadden en wie wil kan nog even op de eilanden een korte wandeling maken. Tegen 16:30 keren de schepen terug in de haven en is er nog, zoals dat heet, een hapje en een drankje. Aanmelden kan onder meer via onze site. De stichting, die nu aan haar 14e seizoen begint, is destijds speciaal voor dit soort activiteiten opgericht. Inmiddels beschikt ze naar eigen zeggen over een bestand van 300 schepen. En om in nautische sferen te blijven, 9 mei is het Nationale Reddingsbootdag. En voor Lelystad betekent dat een kans om kennis te maken met de nieuwe overdekte boot die het station vorig jaar in gebruik heeft genomen.
3: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
7: Het blijft de rest van de dag overwegend droog in Lelystad. Alleen zeer plaatselijk kan een enkele bui ontstaan. De komende uren is het met soms zonneschijn en 17 of 18 graden best aangenaam. Tijdens de herdenking vanavond is het zo goed als droog bij 13 of 14 graden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Vannacht trekken wolkenvelden over de stad. Later kan het licht regenen, maar met een minimumtemperatuur van 8 graden is het niet echt koud. Morgen, bevrijdingsdag, start bewolkt en soms nat. In de loop van de dag blijft het vaker droog en komt de zon af en toe tevoorschijn. Door een matig tot vrij krachtige noordoostenwind is het een stuk minder warm dan vandaag. Woensdag tot en met vrijdag is het droog en best fraai lenteweer met geregeld zonneschijn. De noordoostenwind neemt iets in kracht af, maar met hooguit 12 tot 14 graden is het net als morgen te fris voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht voor Radio Lees. Dat verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden intussen korter, maar je staat nog wel een kwartier vast op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens tussen Arnhem en Westervoort. Dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De A28 van Zwolle naar Amersfoort is nu dicht bij het Harde door een ongeluk. Je kunt omrijden richting Amersfoort door Apeldoorn aan te houden over de A50 en de A1. En op de A325 staat het verkeer helemaal vast vanuit Nijmegen voor knooppunt Velperbroek. Daar heb je ook door de werkzaamheden nog een uurtijdverlies. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Op 5 mei is op het Agorenhof het bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Renate Kok met het NOS-journaal. In het centrum van Leipzig is een man opgepakt die met zijn auto is ingereden op een groep voetgangers. Daarbij zijn volgens de Duitse autoriteiten 2 doden gevallen. Zeker 20 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. De auto reed aan het einde van de middag met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. Het is niet duidelijk of het om een bewuste actie gaat of dat het een ongeluk was. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist en ook Nederlandse universiteiten en hbo's maken daar gebruik van Canvas, zegt tech-redacteur Stan Hulsen.
5: We weten niet of de gegevens van die scholen ook zijn gestolen door de Shiny Hunters. Lijkt wel aannemelijk, omdat het dus om 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gaat en 275 miljoen personen erbij betrokken zijn. Dus het zou zomaar kunnen dat dat ook om Nederlandse onderwijsinstellingen en dus ook Nederlandse docenten en studenten gaat.
4: Ja, hackersgroep Shiny Hunters zat ook achter de hack bij telecomprovider Odido. De verdachte situatie op vliegbasis Gilserijen is voorbij. De helikopterbasis van de luchtmacht werd vanmiddag deels ontruimd vanwege een filmpje op social media. Daarop zou te zien zijn dat er een indringer op het terrein liep. Later bleek dat het ging om een filmpje van een paar jaar oud. Na onderzoek op de vliegbasis Gilserijen is niets verdachts aangetroffen. En op de Dam in Amsterdam hebben zich al honderden mensen verzameld voor de nationale herdenking. Die begint daar iets voor achten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leggen onder meer een krans bij het Nationaal Monument. En daarna volgen de 2 minuten stilte. Vorig jaar waren er zo'n 16.000 mensen bij de ceremonie aanwezig. Het weer, vanavond kans op pittige buien, soms met onweer. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

zullen ze ongeveer 7:15 arriveren. En 7:15 begint dan ook de uitzending hier van het Stadspark. In het Stadspark staat het monument. Het monument staat er al even, al zo'n jaar of 40. En dat is speciaal gemaakt om de gevallenen te herdenken. 1981 is het hier geplaatst. Gemaakt van beton en kalksteen voor de liefhebber. Gemaakt door Willem Bouter. Een heel mooi, gestileerd persoon, gestileerd beeld. Ter nagedachtenis de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Maar heden ten dagen ook symbool tegen neofascisme en rassendiscriminatie. Bouter maakte dit beeld van Vourillon voor de liefhebber. Een weerbestendig kalksteen van Franse herkomst. Op 4 mei 1977 werd het onthuld door toenmalig landdrost Han Lammers. En hij sprak de volgende woorden die eigenlijk nog steeds van toepassing zijn. Een monument in Lelystad is goed, omdat dit nieuwe land in vrijheid tot ontwikkeling kan komen. Omdat het oude land is vrijgevochten van de onderdrukking van de bezetters. En dat is natuurlijk wat we ook herdenken. Op de achtergrond hoort hij muziek. En die muziek wordt gemaakt door de muziekvereniging Lelystad. Muziekvereniging Lelystad, sommigen van u herkennen ze nog als het Harmonieorkest Lelystad. De muziekvereniging die begeleidt deze hele ceremonie, deze dode herdenking. En wat gaan we allemaal nog meer meemaken? Natuurlijk zijn er de nodige toespraken van onze burgemeester, Mieke Baltus. Maar er is, dat is ook al eigenlijk een traditie een aantal jaren, ook gedichten. In dit geval van Renske Pols van het Porteum Lyceum. Een leerling van 16 jaar. Marianne Kramer die gaat dat gedicht voordragen. Natuurlijk komt ook Tony Merkelbach, de voorzitter van de Stichting Herdenken, Verzoenen en Vrijheid Lelystad, aan het woord. De Stichting Herdenken, Verzoenen en Vrijheid Lelystad kenden we vroeger als het 4 en 5 mei comité. Die hebben hun naam veranderd omdat ze zeggen, we herdenken niet alleen deze oorlog, we willen breder kunnen herdenken. Dat is ook de reden van de verplaatsing van de ceremonie volgend jaar. Want dit monument is echt gemaakt om de gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog te herdenken. En de nieuwe herdenkingsplek die ingericht wordt aan de Zilverparkade, die is bedoeld om allerlei verschillende ceremonies te vieren, stil te staan bij leed dat aangedaan is, stil te staan bij oorlogen die er geweest zijn, of alles wat herdenken waard is. Het is in dat opzicht een brede herdenkingsplek. Dat gaan we volgend jaar zien, maar dit jaar natuurlijk eerst nog hier vanuit het Stadspark. Ik zei, we hadden al een aantal sprekers gehad, maar daarna komt bijvoorbeeld ook het gedicht van de stadsdichter van Lelystad, Jasmin Gerards. En horen we Luca Dudink, die ook zal spreken. Bijzonder altijd is om 7:55 het Yizkor-gebed, dat door rabbijn Schneur Snoesterman uitgesproken zal worden. Het is een Joodse herdenkingsgebed dat wordt gereciteerd ter nagedachtenis aan overleden familieleden, martelaren en slachtoffers van de Shoah. En dat is echt mogen God gedenken. En dat wordt in het Hebreeuws wordt dat uitgesproken. Het gebed smeekt om de zielen van de overledenen in de band van het leven te binden. En ook dat is een mooie traditie dat de rabbijn hier dat gebed uitspreekt. Ja, dan zijn we natuurlijk toe aan de 2 minuten stilte. Natuurlijk vervolgt die met het Wilhelmus. En daarna gaan we kransen leggen. Ja, en dan mag u best even geduld hebben, want dat zijn er maar liefst, heb ik in de gauwheid geteld, 21. 21 kransen en bloemstukken, dat is eigenlijk best te veel. En namens allerlei verschillende organisaties, gemeenschappen uit Lelystad, maar ook voor alle kinderen die gestorven zijn, natuurlijk ook de politiek, de gemeenteraad, natuurlijk ook de provincie, natuurlijk

Ja, en u luistert nog steeds naar Radio Lelystad. We zenden live de dodenherdenking uit hier vanuit het Stadspark in Lelystad. Als u heel goed luistert op de achtergrond, dan komen heel zachtjes de tamboers al aan. Want de stoet is geformeerd om 7 uur bij wooncentrum De Uiterton. En vanaf De Uiterton gaat men in een traditionele, langzame mars gaat men richting deze herdenkingsplek. En zoals ik bij de inleiding net ook al zei, het is het laatste jaar dat we hier deze herdenkingsplek zijn. Het is het laatste jaar dat we hier de dodenherdenking hebben, dat we hier vieren. Nou, dat is natuurlijk een mooi moment hier. Het is altijd wat verstild. Ook de dreef is stilgelegd, hè, zodat er geen auto's zullen zijn tijdens de 2 minuten stilte. En dat verstilde moment, als het zo stil is, moet hij maar eens heel goed meeluisteren. Misschien hoort hij zelfs wel mee de vogeltjes die hier fluiten. Ja, volgend jaar gaan we dat dus meemaken vanuit een heel andere plek, namelijk vanaf de Zilverparkade. Op dit moment zijn de tamboers gearriveerd op de herdenkingsplek en gaan zo de genodigden natuurlijk hun plaatsen nemen. Voorop, en ze horen natuurlijk ook, de burgemeester Mieke Baltus, die ook zal spreken. Er zijn de wethouders natuurlijk die meelopen. En daarnaast ook heel veel andere genodigden namens allerlei maatschappelijke organisaties. U hoort op de achtergrond inmiddels de muziekvereniging Lelystad, die begonnen is met het welkomstnummer Song of Freedom van Jan de Haan. En ondertussen als zij dit spelen, gaan alle genodigden nemen plaats op de stoelen die hier voor hun vrijgehouden zijn. Ondertussen begint het hier ook steeds drukker te worden op deze plek. Het is gelukkig droog. Dat betekent dat het fijn is om hier op dit moment te zijn. En we laten u even genieten van de muziek.

0: Inmiddels een grote groep genoten zijn gaan zitten. De provincievertegenwoordiger met gedeputeerde Toon van Dijk. Ons college van burgemeester en wethouder. Ik moet zeggen het volledige college. De burgemeester met alle drie de wethouders zijn aanwezig. En verder ook tal van genoten van maatschappelijke organisaties. En niet te vergeten, zij komen hier nu aan marcheren. De vele veteranen die Lelystad rijk is. Want het gaat niet uiteraard alleen om veteranen uit die Tweede Wereldoorlog. Daar zijn er nog maar een paar van. Maar ook Lelystedelingen die gediend hebben. En wat voor oorlog dan ook. Ook zij zijn veteranen. En veteranen nemen altijd natuurlijk een bijzondere plaats in. Bij een herdenking als deze. Philip Wim Lindeman van het comité zal zo dadelijk natuurlijk aankondigen dat het programma gaat beginnen. En ik kondig vast aan dat dan als eerste spreker onze burgemeester Mieke Baltus aan het woord is om ook haar gedachten te delen over het herdenken van het leed dat is geweest, om het zomaar te noemen. Dat doet ze dan bij een vol zilverpark, waarin steeds meer Lelystedelingen, niet vol zilverpark, een vol stadspark, waar steeds meer Lelystedelingen de weg naar weten te vinden. Want de officiële stoet is weliswaar al binnen, maar alle mensen die die stoet gevolgd hebben, die stromen nu ook toe en nemen hun plaatje in rondom het monument. Na de sprekers hebben we dus de tap toe en de 2 minuten stilte. En daarna begint de kranslegging. En zoals ik al zei, dat zijn er dit jaar echt wel heel veel. Ik telde in de gauwigheid iets van 21 organisaties die een krans zullen gaan leggen. Om ook namens hun organisatie stil te staan bij degenen die gevallen zijn in dienst of voor het vaderland. En dan gaan we nu van start met het programma.
1: Namens de Stichting Herdenken, Verzoenen en Vrijheid heet ik u van harte welkom bij deze herdenkingsplechtigheid. Om 8:00 zullen wij, net als overal in het land, 2 minuten stilte in acht nemen ter herdenking. In de aanloop daarnaartoe zullen een aantal gasten u en ons toespreken. De plechtigheid wordt muzikaal ondersteund door muziekvereniging Lelystad en door de Lely Sisters. Het eerste woord is nu aan onze burgemeester Mieke Baltus.
0: En zoals aangekondigd, zij is de eerste spreekster. U hoorde net namens het comité Philip Wim Lindeman.
2: Beste mensen, lieve Lelystedelingen. We zijn hier vanavond bijeen bij de gedenkmuur en het oorlogsmonument om de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Op de gedenkmuur staat de volgende tekst. Voor hen die vielen in de strijd tegen de Duitse bezetter 1940-45. Vandaag staan we stil bij al die soldaten, verzetstrijders en burgers die hun leven gaven voor onze vrijheid. Maar wij zijn hier niet alleen om te gedenken. We willen ook leren van wat er gebeurd is. We willen de geschiedenis begrijpen om te voorkomen dat uitsluiting en haat opnieuw grip krijgt op onze maatschappij. Dat is juist hier in Lelystad van belang. Wij vormen met elkaar een nog nieuwe samenleving. We hebben nog maar een korte geschiedenis. De oorlog is al meer dan 80 jaar geleden. Maar pas jaren later rees uit het water de gemeente Lelystad op. Nieuw land. Nieuwe hoop. Juist hier. In dit jongste stukje van Nederland willen we vormgeven aan een wereld waar ruimte is voor iedereen. Ongeacht je achtergrond, je leeftijd, je huidskleur, je geloofsovertuiging of van wie je houdt. Hoewel Lelystad er nog niet was in die nare jaren 1940-1945, speelde de nabijgelegen Noordoostpolder wel een belangrijke rol. Want wie dacht dat de afkorting NOP stond voor Noordoostpolder, die heeft niet meegekregen dat die afkorting ook stond voor Nederlands onderduikersparadijs. Toen in 1942 de polder droog viel, waren de Duitsers aan de macht. Ze wilden de nieuwe grond zo snel mogelijk geschikt maken voor landbouw. En daarvoor moesten veel landarbeiders aan de slag. Die behoefte werd door het hoofdadministratie van de Noordoostpolderwerken, Albert Knipmeijer, handig gebruikt om vele onderduikers een handje te helpen. Hij bedacht de Ausweisverklaring, een soort werkvergunning met een Duitse stempel, waarmee onderduikers en vluchtelingen een veilige plek kregen. Dankzij mannen als Albert Knipmeijer werd de vijandelijke overheerser tegengewerkt en kon het verzet zijn werk doen. Ook in onze tijd liggen uitsluiting en haat op de loer. Ook in onze tijd zien we hoe oorlog en onrust leiden tot groot leed. Ook in onze tijd zien we hoe belangrijk het is dat mensen opstaan en in het verweer komen tegen geweld en onrecht. Daarom is het belangrijk dat wij denken aan al die mannen, vrouwen en kinderen die slachtoffer werden van geweld en onderdrukking. Niet alleen in Nederland, maar overal ter wereld. Niet alleen toen, maar ook nu. In vredesmissies en in conflicten. Mensen die streden voor vrijheid, rechtvaardigheid en menselijkheid. Die droomden van een wereld zonder oorlog. Mensen die het hoogste offer brachten. Die hoopten op een toekomst die zij zelf niet meer mochten meemaken. Straks zijn we samen 2 minuten stil. Dan nemen we tijd en ruimte voor onze eigen gedachten. Voor ons verdriet. Voor onze herinnering. Door deze stilte met elkaar te beleven, verbindt hij ons. We staan hier niet alleen. We delen samen het verdriet, maar ook de hoop. De hoop dat onze jeugd, net als de meesten hier van ons, in vrijheid kunnen leven. Ik hoop dat onze jeugd opgroeit in het besef dat vrijheid een groot goed is. Maar ook niet vanzelfsprekend. Ik wens onze kinderen toe dat ze leren dat vrijheid van de een ten koste kan gaan van de ander. En dat vrijheid ook betekent dat je rekening houdt met anderen. Dat jouw ruimte nooit de ruimte van een ander in de weg mag staan. Ik verwacht van onze jeugd en onze jonge Lelystedelingen dat zij open blijven staan voor anderen. Dat ze blijven luisteren, in gesprek gaan en samen voortbouwen aan de toekomst van onze stad. Elke positieve bijdrage daaraan is welkom. Elke stap is waardevol, hoe klein ook. Op school, op werk, in de buurt, online. Iedereen kan bijdragen aan een fijne stad en een prettige samenleving. Ik wil afsluiten met een gedicht van Jan Terlouw. Met als titel Vrijheid. Als je vrij bent, lijkt het vanzelfsprekend. Je mist het pas als je het ontbeert. En wie het ontnam, propageert dat vrijheid gehoorzaamheid betekent. Wie ademhaalt, vindt dat niet bijzonder. Bij ademnood ga je het pas, maar het zuurstofapparaat kan het je leren. Ongehinderd ademen, dat is een wonder. Wie vrijheid kent en koestert en behoedt, die ademt waarlijk met gezonde longen. De vreugde van de wet wordt bezongen. Want vrijheid in gebondenheid is goed. Je bent echt vrij wanneer je ongedwongen naar eigen keuze doen kunt wat je moet. Uit Gedichten Gedachten 2018. Laat ons samen stil zijn ter nagedachtenis van hen die vielen voor onze vrede.
0: En dat was onze burgemeester die de verbinding legde. Natuurlijk tussen De Tweede Wereldoorlog, degenen die gevallen waren, maar ook wat vrede. Deze dagen voor ons, juist in dat nieuwe land.
1: We gaan nu luisteren naar een gedicht dat gemaakt is door de 16-jarige Renske Pols. Renske is leerling van het Porteum Lyceum in Lelystad. Het gedicht zal worden voorgelezen door Marianne Kramer, lid van onze stichting. Na het gedicht zal zonder nadere aankondiging het woord gevoerd worden door Tony Merkelbach, de voorzitter van de stichting Herdenken, Verzoenen en Vrijheid Lelystad.
3: De stilte van de klaproos. Zij telt geen schapen voor het slapen. Zij telt de flitsen in de nacht. Zij leerde praten in het donker terwijl de angst daar buiten wacht. Haar wereld is van grijs beton, van stof dat in haar kleren bijt. Waar elke vogel die nog zingt, vliegt tegen de tanden van de tijd. In haar handen houdt zij scherven. Niet van glas, maar van een droom. Zij zoekt de kleuren van de lente in een zwart geblakerd boom. Want oorlog is een dief van namen. Het maakt van morgen een misschien. Zij is het meisje van de schuilplaats dat te veel van de wereld heeft gezien. Maar vandaag wordt het stil. De echo van de knallen sterft nu weg. Zij legt haar angst neer bij de bloemen langs de paden en de heg. Niet alleen voor haar of voor haar straat, maar voor elk mens, voor elk gezicht dat ergens in de mist van strijd is opgegaan in doofstom licht. 2 minuten voor de vaders, voor de moeders, voor het kind. 2 minuten voor de levens die verwaaien in de wind. Wij dragen hun verhalen verder als een fakkel in de kou, zodat de vrijheid die wij vieren nooit meer teruggaat naar de rouw. Zij is het meisje uit de oorlog, maar vandaag is zij de stem. Voor wie niet meer kan spreken, herdenken wij nu voor hen.
0: Prachtig gedicht van Renske Pols, leerling van het Porteum Lyceum, die heel mooi zinnen formuleerde, die lieten horen hoe je nu moet gedenken voor degenen die dat niet meer kunnen. En we gaan nu dus luisteren, zoals aangekondigd, naar Tony Merkelbach, de voorzitter van de Stichting Herdenken, Verzoenen en Vrijheid
4: Lelystad. Wij herdenken vandaag alle burgers en militairen die sinds het uitbreken van de Tweede Oorlog zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesmissies. Het nationale thema van deze herdenking is de geschiedenis begrijpen. Voor een jonge stad als Lelystad heeft dat toch een bijzondere betekenis. Lelystad werd na de oorlog gebouwd op een land dat werd gewonnen uit het water. Maar hoewel onze stad jong is, zijn de verhalen die hier samenkomen niet. Vrijwel iedere inwoner draagt een geschiedenis met zich mee, die elders begon. In steden die werden gebombardeerd. In dorpen waar mensen werden weggevoerd. In Nederlands-Indië. Of in gezinnen die na de oorlog opnieuw moesten beginnen. Geschiedenis begrijpen begint bij die persoonlijke verhalen. Bijvoorbeeld het verhaal van een moeder die zich hier vestigde na de oorlog, maar haar hele leven het verlies meedroeg van een broer die niet terugkeerde. In Lelystad vond zij een nieuw tehuis, maar de herinnering bleef. Of het verhaal van een jonge man, opgegroeid in deze stad, die later werd uitgezonden op vredesmissie. Zijn keuze om te dienen stond niet los van de verhalen die hij als kind aan de keukentafel hoorde over oorlog en om vrijheid. Deze verhalen maken duidelijk dat geschiedenis geen verleden is. Zij leeft voort in mensen, in keuzes en in de waarden die wij doorgeven. De Tweede Wereldoorlog begon niet ineens. Zij werd voorafgegaan door uitsluiting, door onmenselijking en door het langzaam verdwijnen van grenzen tussen wat menselijk is en wat dat niet meer is. Een aantal jaren geleden overleed Jules Schelvis. Hij was 95 jaar geworden, ondanks alles. Hij verloor nagenoeg zijn hele familie in de oorlog. Hij was Joods. Meneer Schelvis was vooral bekend vanwege zijn verhalen over wat er gebeurde in de oorlog. In kampen, zoals het Poolse Sobibor. Merkwaardig genoeg sprak hij pas over de oorlog zo'n 40 jaar na de oorlog, toen hij zelf met pensioen was. Pas toen kon hij het opbrengen om te delen. Zijn herinneringen deelde hij voornamelijk met kinderen als onderdeel van geschiedenisles. Hij duidde die geschiedenis en verdiepte zich in waarom. Begrijpen wat er gebeurd is, ook als dat alle begrip te boven gaat. Ook als de geschiedenis zich herhaalt. Juist dan is het van belang dat wij met elkaar in gesprek blijven. Dat we ons realiseren dat we opnieuw mensen uitsluiten, onderscheid maken, negeren. Geschiedenis begrijpen betekent dat wij die signalen leren herkennen. Ieder van ons kan dat verschil maken. Door te duiden, om uit te nodigen, om in gesprek te gaan, de verschillen te benoemen en ze niet af te wijzen, maar toe te lichten. En te accepteren dat er verschillen zijn, maar dat nooit een reden voor afwijzing laten zijn. Pas dan tonen we dat we de geschiedenis begrijpen. Straks zijn we 2 minuten stil. In die stilte herdenken we de doden van toen en die van later. Bekend en onbekend. Mensen met een naam. Mensen van wie we alleen het verhaal is gebleven. Dat blijven we herdenken. Dat blijven we begrijpen. En dat we deze geschiedenis blijven doorgeven.
0: En u hoorde Tony Merkelbach, de voorzitter van de Stichting Herdenken, Verzoenen en Vrijheid Lelystad. Die ook stilstond bij het feit dat het niet alleen gaat om het herdenken van het verleden, maar dat we allemaal onze bijdrage kunnen leveren. Ook nu en juist nu, in het hier en nu, ook juist in Lelystad. We gaan nu naar een muzikale intermezzo. Op weg naar de volgende sprekers. En nu ben ik nog even aan het aarzelen of dat inderdaad Song of Liberation is van Jacob de Haan. Maar nee, dat is het niet. Het zijn de Lely Sisters die hun bijdrage leveren. 3 dagen.

0: Ja, dat waren de Lely Sisters met een muzikaal intermezzo. Drie dames onder begeleiding van een gitarist.
1: De volgende bijdrage komt van Luca Dudenk. Luca is een van de jonge inwoners van onze stad. En aansluitend aan de bijdrage van Luca zal de stadsdichter van Lelystad, Jasmin Gerards, een voor deze gelegenheid geschreven gedicht voordragen. Luca.

Als zoon van twee veteranen leerde ik vanaf jongs af aan al veel over oorlog. Niet alleen over de wereldoorlogen, maar ook over conflicten daarvoor en daarna. Elke vakantie had wel een geschiedenisles. Ik leerde niet alleen over wat er gebeurd was, maar ook wat een oorlog een mens kan kosten en hoe belangrijk het is om erover in gesprek te blijven. Maar soms kwam het ook dichterbij dan een monument op vakantie. Soms stonden de gevolgen van oorlog ook bij ons in de woonkamer. Dan was het even geen geschiedenis meer, maar een confrontatie met de pijn die het achter kan laten. Maar mijn verhaal gaat ook verder dan de geschiedenislessen van mijn ouders. Ik ben tenslotte dan ook meer dan alleen zoon van. Ik leerde mijn eigen geschiedenis kennen op de Westermarkt in Amsterdam. Daar ligt het Homo-monument, een grote roze driehoek, ter herdenking van alle mensen die vervolgd zijn vanwege hun geaardheid en identiteit. En vandaag de dag ter steun en inspiratie in de strijd tegen onderdrukking en discriminatie. En met zijn drie punten wijst hij ons op het heden, verleden en de toekomst. Het heden wijst namelijk naar het monument op de Dam en dient als herdenkingsplaats. Het verleden draagt de tekst: naar vriendschap zulk mateloos verlangen, en wijst naar het Anne Frankshuis aan de achtergelegen Prinsengracht. En tenslotte dient de toekomst als ontmoetingsplaats en wijst ons naar het toenmalige hoofdkantoor van het COC. Een van de oudste belangenorganisaties van LHBTI-personen. De geschiedenis is dus groot en divers. En niet iedereen is een direct nabestaande of krijgt het mee vanuit thuis of vanuit school. Dus waar moet je het dan wel leren begrijpen? Maar de geschiedenis is vaak dichterbij dan dat je denkt. Het ligt niet altijd stoffig op zolder bij opa en oma. Vaak staan we er nog middenin en leeft het recht voor onze ogen verder. Want niemand ontkomt eraan. Of je nou de tv aanzet, de krant openvouwt, de radio wat harder zet of eindeloos door social media scrolt.

0: van feiten is het des te belangrijker dat we met z'n allen samenkomen. Zowel ter herdenking van ieder die zijn leven verloren is in het verleden, wetende dat we nooit mogen vergeten wie ons is voorgegaan, maar ook als moment om elkaar weer even terug te vinden in de hedendaagse chaos, om samen te zorgen voor een toekomst waar ieder mens simpelweg zichzelf mag zijn.
1: En dat was Luca Dudink, die zoon van veteraan, vertelde hoe hij nu nog steeds aankijkt tegen wat in dat tijd gebeurd is. Gaan we nu luisteren naar Jasmin.
2: Verleden tijd. Groot kwaad bestaat bij voorkeur in een voltooid verleden tijd. Nu zijn de allerlaatste jaren dat wij nog kunnen luisteren naar zij die de geschiedenis hebben geleefd. Maar we kunnen erop terugkijken, want groot kwaad laat zich goed archiveren. Jaarlijks laten we ons licht schijnen over een duister verleden dat we deelden. Poging na poging om het onbeschrijfelijke in onze geheugens te verversen, opdat wij dit nooit meer laten gebeuren. Ondertussen zien we onophoudelijk in vele tijdlijnen en 8-uur-journaals schreeuwende headlines die samenvatten hoeveel pijn en onrecht vandaag de mensheid over en weer heeft laten gaan. Vaak gebeurt het ver weg, maar soms lijkt het allemaal akelig dichtbij. Onderhuids groeit een knagend onbehagen en raken we ongemerkt meer gestrikt in een verstikkende angst voor de ander. En dat kwaad uit het voltooide verleden begrijpen we pas wanneer we dat in een eerlijk spiegelbeeld durven zien.
1: En dat was Jasmin Gerards, onze stadsdichter. En zo hebben we toch weer twee hele mooie overwegingen gehoord die ook steeds opnieuw dat verleden verbinden met de situatie die je nu elke dag, zoals Jasmin Gerards dat zei, in schreeuwende krantenkoppen leest. We gaan even naar muziek als onderbreking, om dan langzaamaan naar de tap toe te gaan en de 2 minuten stilte. Maar voordat we dadelijk zover zijn, gaan we eerst dan naar het Jiskor-gebed van rabbijn Schneur Soesterman. Maar eerst dus nu muziek van muziekvereniging Lelystad. En ik denk dat dit dan Song of Liberation is van Jacob Daan. Maar helemaal zeker weten doe ik het niet.

Dan gaan we zo luisteren naar dat Yeshkor-gebed. En dat wordt gelezen door rabbijn Schnur Schusterman. Het wachten is denk ik even op... We gaan toch nog niet naar het gebed. We gaan eerst nog even luisteren naar muziek. En dat is misschien ook logisch. Want anders komen we niet mooi uit. Zo gaat dat natuurlijk om 8 uur. Dus hierna gaat dan werkelijk het Yeshkor-gebed van rabbijn Schnur Schusterman plaatsvinden.

0: En dan gaan we nu toch ook zo luisteren naar dat Jiskor-gebed.
1: Alvorens wij ons opmaken voor de 2 minuten stilte, 2 minuten van gedenken, zal rabbijn Schnoor Schusterman nu het Jiskor-gebed voor ons uitspreken. Daarna luisteren we naar de tap toe door Inge Voorbij. Rabbijn Schusterman.

0: El malirachamim sheikhim bamiraimim. Hamsei menoch anachayna hatachas kafi ashkina. Bemaalis kedoshim atayinim kzei arakiyam azhirim. El kol hanashama shel sheish meis rivis alfa yisrael. Chalei ashaya. Anashim anashim yeladim yeladais. Kulon kedoshim tahayrim. Bahem gainim mesadikim. Az elvanim adire atayra. Shenego v'neshchato v'neshrusufo v'neshivducho v'shenechku chayim v'neshloch kiddush Hashem b'idei amraschanim agemanim v'ezeim b'sharamim v'alshvitz b'agenbelzen d'achol maidanek maltausen sorubo trezinstar treblinka v'shamach nois hashmad v'golos Europa b'avu shekol akol mespala l'ilinishmasam l'achayim b'alarachim yasirim b'sei sekenaf v'olamim ויצא בצורה חיים בסנשמסם, השם הוא נחלסם, ויסקו לנו הקידוסם, ושמי לנו לכל ישראל זכוסם, ארץ הדחס יסתמם, ויהי מקים לזקוסם, וזכוסם נדחי ישראל ישוב על החוזסם, והקדוי שם לזכנתם נגן נחס היזיקוסם, ונוחו ושלום ומשקויסם, יאמנו לגרלסם, לקטע ימין, ונאמר אמן.
1: Dat was het Yiskor-gebed van Rabijn Schneusselman. En inmiddels gaan we nog 3 minuten wachten. Want daarna is de tap toe. En dan begint de 2 minuten stilte. Ondertussen misschien goed om te vertellen, wat betekent nou dat Yiskor-gebed? Dus een Joods herdenkingsgebed, dat wordt gereciteerd en nagedacht is het aan de overleden familieleden, martelaren en slachtoffers van de Shoah. De muziek die vult natuurlijk nog even de tijd op die we te overbruggen hebben. En dat Yiskor-gebed, dat is eigenlijk een gebed dat smeekt op de zielen van de overledenen in de band van het leven te binden. Van grote betekenis voor de Joodse gemeenschap. En mooi dat het ook hier voorgedragen wordt. Zo dadelijk gaan we luisteren naar de tap toe van Inge Voorbij. En zo gauw als zij de stilte aangeroepen heeft, want dat is eigenlijk wat ze doet met de tap toe, zijn we allemaal ook hier en ook op de radio 2 minuten stil. En na die 2 minuten stilte, ja, dan gaan we naar de kranslegging. En dat zijn er best veel hier. Door heel veel organisaties wordt een krans gelegd. Totaal zo'n 21. En die zullen ook steeds aangekondigd worden uiteraard. En na die kranslegging kan iedereen die hier aanwezig is zelf bloemen leggen. En wat dat betreft is het mooi om te zien dat deze dodadenking niet alleen ouderen trekt, maar ook steeds meer jongeren die hier in het stadspark bij de dodenherdenking aanwezig zijn. En in veel van de verhalen die u gehoord heeft en van de toespraken ging het ook steeds over die verbinding van dat wat in het verleden plaatsgevonden heeft met het heden. Dat is allemaal stof van overdenken waar u straks tenminste 2 minuten de tijd voor heeft. Ik ben bij u terug straks na de tap toe en nadat wij die 2 minuten stilte met elkaar in gedachten doorgebracht hebben.

0: Ja, en dat waren de 2 minuten stilte. Ja. De
1: tap. We gaan nu over tot het. Wij gaan nu over tot het leggen van kransen en bloemstukken ter ere van degenen die ons ontvallen zijn. Eerste krans zal gelegd worden namens de Joodse gemeenschappen van Lelystad door rabbijn Schnoer Schusterman en de heer Wout Jansen.
0: Ja, zoals ik net al zei, na de 2 minuten stilte, de tap door de 2 minuten stilte, is dan nu de beurt aan de kranslegging. Dat wordt muzikaal begeleid door wisselend natuurlijk de muziekvereniging die je zojuist al gehoord heeft. Van de muziekvereniging Lelystad. Maar u hoort nu de Lelysisters. En wisselend zullen zij de kranslegging begeleiden. Die kransen worden traditioneel door 2 scouts van de verschillende scoutinggroepen die Lelystad rijk is, gedragen en naar de plek gebracht waar ze daadwerkelijk gehangen kunnen worden. Waar degene die de krans legt natuurlijk uiteindelijk de krans zelf legt. En zoals net al aangekondigd, de eerste krans die nu gelegd wordt is namens de Joodse gemeenschappen van Lelystad, rabbijn Schnoer Schusterman.
1: De volgende krans zal gelegd worden namens Beit Shar Shalom door de heer Renaldo van der Schuur en de heer Jeroen Quint.
0: Zoals ik net zei, rabbijn Schnoer Schusterman en Wout Jansen legden de eerste krans en de tweede. Hij werd nu aangekondigd, Renaldo van der Schuur en Jeroen Quint namens Beit Shar Shalom. En ook deze krans wordt weer voorgedragen door 2 vertegenwoordigers van een van de scoutinggroepen die Lelystad rijk is. Ze doen het hier met z'n allen. Je ziet de uniformen van de jongens, de meisjes, maar ook van ouderen zoals de gidsen en de verkenners.
1: Namens de Sinti en Roma van Lelystad, de familie Ivanov-Djenisov.
0: Ja, de Sinti en Roma in Lelystad en heel Nederland zijn soms een wat vergeten groep bij dit type herdenkingen. Het gaat over de Joodse gemeenschap, maar natuurlijk hebben we ook de Sinti en de Roma behoorlijk te lijden gehad om voorzichtig uit te drukken onder al het geweld. En mooi dat ook zij zich hier aansluiten in de rij van kransleggers en zelf de krans kunnen leggen.
1: Namens het regenboognetwerk Flevoland, Kiki Eken en Luca Dudink.
0: Het is wel bijzonder, ook als je kijkt naar wat dan landelijk gebruikelijk is, dat nu eerst de maatschappelijke organisaties de kransen leggen, de verschillende leefgemeenschappen. En dat pas daarna, verderop in de kranslegging, de gedeputeerden van de provincie, de gemeente, de wethouders en de burgemeester en andere bestuurders de krans leggen. Maar het is duidelijk voor gekozen om nu eerst de gemeenschap de eerste kransen te laten leggen.
1: Namens de Indische gemeenschap van Lelystad, de heer René van Essen en Christian Groeneveld.
0: Altijd ook weer een mooi teken dat er zoveel kransen zijn. 21 is echt veel. Het worden er ieder jaar meer kransen of bloemstukken. En dat laat ook steeds meer zien hoe deze herinneringsbijeenkomst, deze dodenherdenking, steeds meer echt een volwaardige plaats inneemt, ook met het oog op de toekomst.
1: Namens Vrijmetselaarsloge Het Roosvenster, de heer Michel van Zwieten, de heer Roy Lachman en de heer Valk van Spiegel.

0: Zij wordt uiteraard bij het leggen van de krans begeleid door...
1: Namens het college, burgemeester en wethouders van Lelystad... mevrouw Mieke Baltus en de heer Sjaak Kruis.
0: Ja, na een aantal gemeenschappen hebben we nu wat wisselendere mix... van politieke vertegenwoordigers...

0: Namens Provinciale Staten Flevoland, de heer Van Dijk.
1: Ja, gedeputeerde Toon van Dijk zal de volgende krans gaan leggen. Namens de gedeputeerde Staten van Flevoland, zoals net gezegd. En in de muziek hoorde u net de muziekvereniging Lelystad. Maar inmiddels zijn we weer terug bij de mooie a cappella song van het drietal dames uit Lelystad. Die zich,
0: namens de Stichting Veteranen Lelystad, de adjudanten buitendienst Gerrit Teeselink en Harry Hanenburg.
1: U luisterde net, ik zei het net al, eerst naar de muziekvereniging Lelystad, maar de Lelysisters, die wisten.

0: comité 30 juni en 1 juli is eigenlijk de Katie Coty. Daar gaat dadelijk zowel het leeftijdscomité als het provinciaal comité een kans leggen. Dat is ook bewust de verbreding die gezocht werd door dit comité om te zorgen dat ook andere oorlogen.
1: Comité 30 juni, 1 juli Flevoland, Neftali Richardson en Wendy John.
0: Om ook te zorgen dat ook andere momenten om bij stil te staan meegenomen worden in deze herdenking. 1 juli zijn dan de feestelijkheden. Dat is wat wij kennen als Katie Coty. En op 30 juni herdenken we de tot slaaf gemaakte. Eigenlijk eenzelfde combinatie als 4 en 5 mei is dat met 30 juni en 1 juli het geval.

0: vallen nu door een aantal Oekraïense bewoners hier in Lelystad namens de Oekraïense gemeenschap in Lelystad een krans gelegd worden.
1: Dat ook die grote groep Oekraïners hier in Lelystad opgevangen wordt en die natuurlijk al lang van huis en haard verdreven zijn, voor wie de oorlog nog steeds een alledaagse werkelijkheid is. Ook zij herdenken hier hun slachtoffers die gevallen zijn, hun nabestaanden. En dat zijn er natuurlijk gewoon echt heel veel. Dus het is wel heel mooi dat ook zij op die manier aan deze herdenking deelnemen. Ook dat past bij de verbreding waar ik het eerder over had.
0: Voor alle kinderen die gestorven zijn tijdens oorlogen die er over de hele wereld geweest zijn of nog zijn, leggen de leden van de Lelystadse Scouting en het Zeekadetkorps de door hun zelf gemaakte krans.
1: Ja, en ook dat is inmiddels traditie, dat de scouts zelf inderdaad een krans maken en daarmee ook alle kinderen gedenken. En we zien vertegenwoordigers van de verschillende scoutengroepen, water, zee, landscouts, die met elkaar.
0: Namens de gemeenteraad van Lelystad, mevrouw Jennifer Bergsma en de heer Jesse Boyten.
1: Die met elkaar die krans leggen. En ook goed gebruik is dat bij de gemeenteraad dit wel het moment is waarop politieke tegenstellingen vervagen. Je vertegenwoordigt de hele gemeenteraad en hier in deze ronde niet een specifieke politieke partij. Het zijn elk jaar andere vertegenwoordigers uit de raad die uitgenodigd worden om in dit geval de krans te leggen.
0: Stichting Bureau Gelijke Behandeling Flevoland, mevrouw Trix Renkens en de heer Rick Meesen.
1: En inmiddels zijn we toegekomen aan politieke partijen die zelf hun krans willen leggen en nog een aantal organisaties die ook graag een bijdrage willen leveren.

We zullen dadelijk in het vervolg zien dat er nog één politieke partij is. En een aantal organisaties, maatschappelijk betrokken organisaties. En daarmee naderen we toch ook alweer het eind van...

0: de laatste krans gelegd is. Dan start natuurlijk het défilé. Dat wordt geopend, logisch, door de burgemeester. Genodigden, ook de scouts zelf, brengen dan hun groet aan dat monument. Dan gaan de veteranen, natuurlijk ook heel belangrijk dat zij even stil kunnen staan bij het monument. En volgens kan iedereen die er is, en dat is best een mooie grote groep, langs het monument defileren. Sommigen hebben daar een bloem meegenomen, anderen doen het.
1: De brandweer Flevoland, waarnemend commandant voor Flevoland, de heer Joep Roosendaal, en lid van de jeugdbrandweer Nico Hoveling.
0: Nou, en dus hierna legt iedereen zijn eigen groet of brengt de groet aan het monument. En daarmee is dan deze dodenherdenking ook alweer bijna ten einde. We hebben er nog twee te gaan.

0: Dames en heren, wij zijn gekomen aan het eind van deze herdenking. Zo dadelijk begint het defilé langs het oorlogsmonument. De burgemeester en de genodigden zullen beginnen, gevolgd door de scouting en daarna de veteranen. Ik wil u verzoeken om achter de veteranen aan te sluiten en langs het monument te lopen. Dank u wel voor uw aandacht.
1: Ja, en daarmee is in feite de officiële gedeelte van de herdenking bijna ten einde gekomen. We luisterden naar veel mooie toespraken. Opvallend ook, zoals dit jaar weer, een aantal jongeren die dat deed. Een gedicht van Renske Pols dat voorgedragen werd. Luca Duding die iets vertelde over hoe het om zoon van veteranen te zijn. Een aantal mooie gedichten. Stadsdichter van Lelystad, Jasmin Gerards, deed dat onder andere. Natuurlijk waren er wat formele toespraken waar in alle gevallen de verbinding gemaakt werd tussen het verleden en het heden. Onze burgemeester Mieke Balt sprak, de voorzitter van de stichting Herdenken, Verzoenen en Vrijheid in Lelystad. Die deed dat. En natuurlijk voor de 2 minuten stilte was daar het Yeshkor-gebed van rabbijn Schneur Schusterman. Ondertussen werd u muzikaal begeleid door de muziekvereniging Lelystad, die u ook nog steeds op de achtergrond hoort. En door de Lelysisters, die a cappella, begeleid door een gitaar weliswaar, ook een aantal mooie liederen ten gehore bracht. Blijf er even bij ons, blijf genieten van de muziek. Ondertussen is het defilé begonnen. Alle hoogwaardigheidsbekleders, om het zo maar te zeggen, ja, die zijn ongeveer al langs het monument gelopen. En inmiddels is iedereen die er is, die mag dat doen. En was maar misschien maar goed ook, want we hebben het tot dusver mooi droog gehouden. Maar dat zal niet de hele avond zo blijven. Maar mooi dat dit een hele mooie herdenking was. De laatste herdenking, die, dat zei ik al, zoals die hier gehouden werd van het, in het stadspark. Want ik heb het al aan het begin van deze uitzending gezegd. Als het goed is gaan we volgend jaar dan toch echt naar de Zilfparkade, waar een herdenkingsplek is ingericht die meer recht doet aan de breedte van de herdenking. Want u zag vandaag niet alleen 4 en 5 mei herdacht worden, maar ook in bijvoorbeeld de kransleggers zag je veel meer. 30 juni, 1 juli bijvoorbeeld, rond de Ketikoti en het herdenken van het slavernijverleden. Legden hier ook een krant. Zo is de bedoeling dat herdenking in Lelystad een steeds bredere herdenking wordt. We laten u nog even alleen met de muziek. En dan kom ik straks bij u terug om het af te sluiten.

luistert nog steeds naar muziek van muziekvereniging Lelystad. We zijn blij dat we als Radio Lelystad in staat waren, ook als u niet in staat was, hier weer heen te komen om u mee te geven wat hier de herdenking in Lelystad was. Hoe die plaatsvond, maar vooral ook wat voor woorden er gesproken werden. Want die waren werkelijk het moeite van het overdenken waard. Inmiddels is dus het officiële gedeelte hier afgelopen. Er vindt nog een defilé plaats, want het was hier behoorlijk druk. Dus ja, er zijn echt veel mensen die ook in de rij staan, die langs het monument defileren. Een monument wat een prachtige bloemenzee is, en dat natuurlijk ook speciaal voor deze gelegenheid gebouwd is. Ik zei het u al in het begin van dit programma. Het bestaat al een tijdje vanaf 1981 met een herdenkingsmuur en een heel mooi beeld. Voor nu, dank u wel voor het luisteren naar Radio Lelystad. Blijf dat vooral doen. We zullen ook volgend jaar natuurlijk proberen de dodenherdenking weer uit te zenden. En we kunnen er alleen maar in de stijlen uitgaan. Hoe kan het anders? Denk na over de toekomst en kijk wat je hier geleerd hebt voor die toekomst. Neem het verleden mee, de toekomst in Imagine van John Lennon.

0: DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activiste is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. En vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking zelf, zegt verslaggever Simone Tukker.
2: Je voelde echt wel wat spanning bij de mensen hier die kwamen kijken en ook bij de organisatie zelf. En vlak voor de herdenking konden we ook nog zien dat de politie een aantal mensen uit het publiek plukte. Al die maatregelen dus om ervoor te zorgen dat de dodenherdenking zo rustig mogelijk verloopt en dat het stil was. Ja, en dat was het hier om 8 uur. Met een volle Dam was het muisstil.
1: De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had die man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het incident niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. En de Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus, meldt Reuters. Ze wilde vanaf Johannesburg terugvliegen naar huis nadat haar 69-jarige man eerder al aan boord was overleden. Op het vliegveld werd ze onwel en overleed korte tijd later. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog altijd zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. 2 bemanningsleden zijn ook ziek. 1 van hen is een Nederlander. Het weer dan, kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Het koelt af naar 1 graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Op 5 mei is op het Agorahof het bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activist is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. De politie gaat ervan uit dat die man alleen handelde en dat er nu geen gevaar meer is.
3: We gaan van een Einzeltäter uit en hebben momentan ook geen Hinweise dat het gegenwärtig nog een Gefährdungslage gibt. Hij is 33 jaar oud en heeft een Duitse Staatsangehörigkeit.
2: 2 mensen overleefden het incident niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De Nederlandse vrouw van 69, die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan, had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. En vanwege de Russische dag van de overwinning heeft Moskou een 2-daags staakt het vuren aangekondigd voor komende vrijdag en zaterdag. Op 9 mei wordt in Rusland gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. Moskou heeft wel gewaarschuwd dat als Oekraïne dat staakt het vuren schendt, er een raketaanval volgt op Kiev. Het weer dan. Vanavond en vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land blijft het droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog dan. Met af en toe wat zon. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op 5 mei is op het Agorahof het Bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het Bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie vanavond op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste van hen met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De Nederlandse vrouw van 69, die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan, had het besmettelijke Hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. 2 van hen zijn er slecht aan toe. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op 8 en 9 mei... omdat Rusland zaterdag de 9e de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland viert. President Zelensky kondigde een staakt het vuren aan dat morgennacht moet ingaan. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet vanavond een man neergeschoten. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Het weer. Vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. Met soms wat zon. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken. De traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en twee oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door zo'n 2.500 lopers naar andere gemeenten gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. Twee mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. Twee zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De politie heeft in Rotterdam Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege 9 mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. Het weer in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl. Dit is deze week de Radio Lelystad.